Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16 jaar.

rij. Had die duivel op je rug rondrij, en jy het nou lang genoeg gerij. Onthou die Heere is nog altijd daar, en hy is bij jou, alles hier waar.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

lekker warm. Almal wil ja, almal wil hoor, is hier rechtig liever hom. Sit nou en fluister, ek is liever Jesus. Sit nou en fluister, ek is liever hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is hier rechtig liever hom. Staan op, iets skree nou, ek is liever Jesus. Sit nou en fluister, ek is liever hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy rechtig lief vir hom.

golven. En ik zie hoe groot is u, hoe klein is een mens. Om je liefde te verdienen, zelfs als ik slaap, wat engelen rondom mij.

0: live from my studio.
1: Aquifernix bangt de viesni, want hij is altijd bij mij. GMR live.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Daar komt hy in elkeen van onze leven wanneer die pad voor ons moeilijk begaanbaar is. Wanneer ons zelfs vraag God die dat een fout maakt, maar in so tyd weet ons.
1: Hy wys my die pad as ek vraag.

ser como fada de metade. Vertel-te, meer van u, van die alma, van die liefde, van die troon. Vader, ek wil deel met u, ek wil kom dankie sê by u. Dankie vir oorwinning, dat ek net mag wees in u. Dis volbring, deur genade,